zacht in water en ik ging zingen toe. Als je hier bent, nooit, ben nooit, zal ben nooit, ben nooit, zal ben nooit. Dus ik uit water. Ben nooit, ben nooit, ben nooit, zal ben nooit, ben nooit, zal ben nooit.

0: zit hier in Sier, begleren, voel van de begieren, maar zacht Sier. Ik glijd weer op een naaie Sier, als je het me beter. Het voelt wie pittenbrood, ik zoek erop de gemoerde, het voelt wie afiedel. Ze teuren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Op een plisting zeg, die ganze shit me beter. Zal me hoeken voor die ganze toys wat. Ga even de schoen, die was time schat. Ik weet niet hoe zit hier in, wat ga je ervoor? Ik ben de ganze vacht morgen, de ganze vacht.
1: Tuur, moe gaan in. Jescha, nou, aan mijn koffer is gewoon wet.
2: Hallo.
1: Rega, oké, hallo. Dat is
2: het.
1: Hallo. Is het, איפה תרשום 050? אני לא אגיד את זה בשידור את הסוף. 77 39 שלושת המספרים האחרונים אמרתי לך. חייק שלך, אנחנו מחייגים ל... אתה יודע למי.